Ricky Nelson wat hier die uur afsluit met Hello Mary Lou. Chris Rea, I don't know what it is, but I love you. En Don Antonio Orlando, se Candida. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur op die vroeg vrijdagochtend met Michael Learns to Rock, se Frostbites. Oliantashe, Het Jy Iemand en Al Stewart, se Year of the Cat. Jeanette Pretorius, Jolene.

0: Jeanette Pretorius met alweergawe van Jolien, El Stewart, Year of the Cat en Ollie Santashe, Het Jy Iemand? Nou by speelhuis het ek vir jou Adam se Plak Jou Hart Vas. Maak het draai in die 80s met Alison Moyet, Week in the Presence of Beauty en Roy Balkans, A Soldier of Fortune.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Bruce Willis en June Pointer, respect yourself. Ray Stevens, Misty en L. King, Sam Miranda Lambert, drunk, and I don't want to go home. Het is nou tijd voor mij om huis toe te gaan. Ek los jou ouder gewoond in die geselskap van niemand anders als Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Ed Sheeran's Shivers, Aniek, Liever as Lief en Prime Circle, Better Days, Heart met All I Wanna Do Is Make Love To You. Ek hoop het een heerlijke vrijdag en naweek. Ek keer weer saam maandagochtend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

vroegoggend klanke van Sting met If I Ever Lose My Faith in You. As ek Anita Du Plessis met Dis Nou Te Laat. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Vrolike klanke van Gabriella B met Oobla Di Oobla Da.

Yes, by die hart van Goud Bosveld stereo 107.5 en dit was die klanke van CC Catch met Backseat of Your Cadillac, Wastes of Fire and Ice en ek Franje Du Plessis met musiek in my ore. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskap het hier te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Plaas ek een muziek nou van Christyn met Vinnige Soen.

0: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
1: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011 452 8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Dis Blake Shelton en Gwen Stefani Shelton met Nobody But You. Jy het gehoor van Orchestral Maneuvers in the Dark of net OMD, so jy wou, met Dreaming. Dit is amper groetheid vir my vir vanoggend, so nog een voor dit.

0: Jennifer Zamudio met Jy is die son by Bosveld 107.5 FM. Die tyd is 14 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleen Brits van Veldenstraat 9, oorkant Brits Hospitaal.

0: beste dan leer voor my ding, alles in maandag blauw. Die Heere het my jou gegeen, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel, jy is my lewe.
1: Gerard Stein, Liesel Peters, Sterre, Dr. Victor, net voor hulle met I Believe. Is het dubbel Suid-Afrikaans het lanke gewees, maar nou, ek het vir jou ou goud. Inteendeel, laat ek hierdie twee somme omruil, want ek dink het gaan nou beter pas. Hier is die koning van rock and roll, soos net hy op Vrydag kan opkikker, This All Shook Up.

0: Emily Sunday made Next to Me, klank uit die 2000s uit by Bosveld. Green Grace Farmstall Brit sê die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 3 kg vir R40, aardappels 3 kg R30, arbeie R250 vir R10, kool R15, spinasie R15, robotrissies R30, pere 1,5 kg vir R25, botterskorsies 3 kg R35 en piesangs 1 kg vir R18.
1: Celebration After die landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor by die N1 Noord te stilstaande voertuig is net voor die goue snelweg. N1 Danioberg snelweg in die suidelike richting, daar is stilstaande voertuig net na proefplaaswisselaar. By Bedford View N3 Noord, druk verkeer is nader aan Galulies wisselaar. R21 Suid, daar is padwerk net voor Vleende Piering wisselaar. November 4 oostelike richting, daar is stilstaande voertuig net voor Watermeierstraat. In hierdie stadium is dit die jongste probleme. Enige ander verkeersprobleme waarvan jy dalk weet, stuur dit deur na die WhatsApplyn by 064-115-2281. Hier is Andre Baart en Brandon Miles, Liefde soos die.
3: Sally for my life.

Madonna Like a Prayer. By Bosveld Stereo en Karleen van Jaarsveld gaan jou ook so lekker bederf met haar Sweet Dreams. Sweet

0: Onthou die L. Baie belangrik. Die L, baie belangrik in hierdie ene. Die Heel is fantasties, saam met Appel en Nora Vlok. Nou het ek gehoor van Free met All Right Now. Lekker, ek hou nou van. Dit is bykans 4:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet 1 kilogram kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binnen of buite met lekker muziek en af van fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke. Bosveld 107.5.

Zaire, en dit was Johnny Wakelin gewees, een lekker enetjie met een lekker ritme. Hoe gaan het daar by jou kant? Dis toe net hierdie kant, ek sê vir jou goeie naand en baie welkom hier saam met my vir nog 3 ure. Dit is 6 minute na 7, daar lê nog baie muziek voor. Hier is Boney M. se Belfast.

Zaire, en dit was Johnny Wakeland gewees, een lekker enekie met een lekker ritme. Hoe gaan het daar by jou kant? Dis toe net hierdie kant, ek sê vir jou goeie naand en baie welkom hier saam met my vir nog 3 ure. Dit is 6 minute na 7, daar lê nog baie muziek voor. Hier is Boney M. se Belfast.

Oh, sweet pea, won't you be my girl? Dis, hy vraag hom so mooi, dis Tommy Rowe en dan ook Cindy Klaasen se lewe nou. Nou hier is Maria Lopez, Scratch My Back.

die blauw van die hemel. Vastgegroei aan sekelbos en mopani. Geanker in rooi grond en basalt.

Dancing in the Shadows, en dit was die triplets. Jy kan enige plek dans, is vrijdag aand en naweek in wei, en is goeienaand weer eens van my, sien nie, dis 2 minute na 8, en Queen sê, we will rock you.

Oulala, dit was Dylan Larum. Net so na Queen se We Will Rock You, daai enigie van Queen sal hom ook al die jare saam met ons kom. Van sport by einkoms op skool al die jare nog, nee. Cat Stevens, I can't keep it in.

Mubap, dit was de Mango Groove geweest. Ik hoop, jy is nog heel tijd aan die gang. En broers is een soete stroop ook geweest. Shania Twain, Whose Bed Has Your Boots Been Under?

En is Juanita Du Plessis Song Campbells gewees, stijf vast in jou lijf vast na Wang Chang, say everybody have fun tonight, ek hoop jy het, baie pret.

Pretty Flamingo van Manfred Mann uit die 60er jare en selig met The Scaffold, so the Lily the Pink, hoop het hom ook so geniet. George Longani met sy Baya Baya

op een ring, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eensklaps wegvind, die

Daar is nou ene wat nie gereeld in my skool verbykom nie, Art Matthews en Tanya van Graan. En die rede, so die uur begin met Jerry Rafferty, Don't Give Up On Me, en nou gaan ons aan met Show Waddy. Show Waddy, wat 'n naam. Hierdie ene is Wen.

En so kort voor die einde van die uur slaan die gremlins toe en krap die hele speelhuis deur mekaar daar. Ons het begin met Lane Ross se Scratch My Name, J.P. White Onbeplan en Carly Simon, Josef Wijn, toe ons hierdie drie in een rij volgemaak het. Nou is dit energie se beurt met Mayday, net daarna The Archies Bang Shang-a-Lang.

0: Baie bekende een van Karikakies en Kamp en Johan Stemmet, Do You Speak English? Vooruit The Weeknd, Blinding Lights, ongelooflike groot treffer van so 5-6 jaar gelede. En dan ook Janine Fourie, All I Need. Volgende, countryklanke van Old Dominion. Hierdie een al langlaas gespeel, I Was On A Boat That Day.
1: Hey!

Lang voor Tiffany tiener drome probeer laat waar kom met daai ene was dit Tony James and the Shondells, I think we're alone now. 25 minute voor 12, môre as volgende, hoor my.

Die 91ste Patricia Lewis gee nou jou hart vir my voor het Baltimore en Tarzan Boy, en dit bring ons uit by 10 voor 12. Wat van so'n bykie van die Bert Camford band? Dit was natuurlijk van die swing bands wat ons so baie van gehad het daar in die 50s, 40s, 50s, 60s. En altyd lekker musiek. Hierdie ene se naam is A Swinging Safari.